0: Dus best wel een aanzet.
1: Nee, mijn tekst.
0: Call me Tom, please.
1: Hi, copy.